0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht zit overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform.

0: in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd.

0: gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NWS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: muziek straks na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Calvin Harris en Rihanna, This Is What You Came For, hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen, staat de koptelefoon te hard voor jullie?
1: Echt heel hard.
0: Nou, dat valt
1: ik maak me echt zorgen om jouw oren af en toe. Dus echt niet
0: hoezo?
1: Gezond. Elke keer als je de microfoon aanzet, hij ramt door mijn hersenen heen.
2: Ja, maar dat hebben ze allemaal hier.
1: Dat is echt niet gezond.
2: Al die oudere garde DJ's, nou, daar hebben we er nogal wat van.
0: Nou ja.
1: Goedemorgen trouwens, hi, hallo.
0: Die oudere garde, zijn we oud of wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat, ja.
1: Nee.
2: Dat is meestal wat oudere garde betekent, toch?
0: Ja, maar meestal wel. Waarom? Ja, ik vind het heerlijk. Kijk, hier, zo hard staat hij bij mij.
1: Alles gaat kapot.
2: De
1: okay.
2: Microfoon wordt over het mengpaneel gebonjourd.
1: Okay, komt-ie.
2: Oh, hou je vast.
1: Oh, maar nee.
0: Ik wil praten nog niet eens.
2: Nee, wel, ik zei wat. Maar je hoort die ruis al. Sowieso hoor je het met die ruis al.
0: Maar goed, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Jullie staan lekker... Lekker zacht.
1: Lekker zacht. Ja, onze terrorhoortjes.
0: Dat is wel mooi. Hè? Thuis kan je gewoon zelf bepalen hoe hard je je radio wil zetten.
1: Precies.
0: Dat is het voordeel. Dan.
1: Konden wij dat ook maar.
0: Nou ja, hier. Ik zet hem nog wel wat zachter.
1: Het is
0: het Centraal Plus weekoverzicht. Waarbij we natuurlijk weer kijken naar wat er afgelopen week allemaal in het nieuws was. Dat was veel. Dus we gaan snel van start. Zo is Brigitte naar het Japan Museum geweest. Ben jij er wel eens geweest, Joyce?
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
0: Dat
2: het iedere keer als ja, ik wou zeggen het Sieboldhuis, maar iedere keer als ik dan iemand er hoorde, denk ik, oh ja, dan moet ik toch eens naartoe gaan. Maar op de een of andere manier komt het er niet van.
0: Ik ben er jaren geleden een keer geweest, toen was er een Hello Kitty tentoonstelling.
2: Oh ja,
0: dat
2: klinkt wel
0: ook,
2: toepasselijk.
0: Dat is ook Japan.
2: Ja,
1: ja, inderdaad. Ja.
0: Dus, maar goed, jij bent er geweest, maar niet voor een speciale expositie of
1: nee,
0: een bijzonder attribuut wat er staat, maar vanwege een nieuwe directrice.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Zij is vanaf begin deze maand is zij erbij gekomen inderdaad, ja.
0: En ze stelt zichzelf voor in de reportage van het Centraal Plus Nieuws.
3: Welkom in het Japan Museum Sieboldhuis. Mijn naam is Marianne van der Zwaag. Ik ben net begonnen als directeur van dit prachtige museum aan het Rapenburg, hier midden in Leiden. Voorheen werkte ik in Amsterdam. Heb ik heel lang gewerkt, altijd ook in een museum. En eigenlijk musea die nooit alleen maar museum waren, maar altijd al een plek met een lange geschiedenis, zoals het Paleis op de Dam. De afgelopen 9 jaar bij de Oude Kerk, midden op de Wallen. We lopen hier in het huis van Siebold, zijn woonhuis. Hij was een verwoed verzamelaar en een van de kamers waar je dat heel goed ziet is deze kamer, waar je veel van zijn verzameling ziet, of eigenlijk maar een klein stukje ervan. Maar wat hier vooral bijzonder is, is ook dat je zijn hondje ziet. Je weet ook meteen dat je hier in zijn huis bent, waar dat hondje ook wat hij heeft meegenomen uit Japan hier naartoe. Wat hier nooit meer is weggegaan en wat je als bezoeker ook kan zien. Waar ik heel erg naar uitkijk is om samen met het team verder te bouwen aan dit museum. En om dat een toegankelijk te maken voor een breed publiek en ook de actualiteit daarin meer op te zoeken.
1: En waar kijkt u het allermeeste naar uit?
3: Nou, naar heel veel dingen, want dat is heel leuk aan zo'n huis als dit. Want eigenlijk, ik wil ook een beetje kijken naar dat idee van museum. Hè, want dat is dit ook, maar tegelijkertijd is dit het woonhuis van Siebold. En dat is toch een andere ervaring dan een museum. Dus naast de tentoonstellingen is ook deze plek op zich al heel bijzonder. Daar wil ik ook wat verder naar kijken, wat kan je daarmee? En daar kijk ik ook heel erg naar uit, hoe je dat doet. En hoe je die nabijheid eigenlijk wat meer creëert. En ook voor de mensen hier in Leiden.

0: David Guetta, Teddy Swims en Toons en I hoorden Gone, Gone, Gone. En die twee die vanavond weer in het Gelre Dome staan in Arnhem. Suzanne Freek en Halverwege hoorde je. Die zijn ook een beetje halverwege hun concerten, hè, nu.
1: Oh, ja, ik dacht heel even dat je iets anders ging zeggen.
2: Ja, maar ik dacht dat is niet aardig.
1: Alles over.
2: Ja.
1: Ja, over Freek.
0: Dat kan toch niet?
2: Nee, daarom. Dus ik zat echt zo een beetje met grote ogen te kijken. Nee. Ik denk, wat zegt hij nou?
0: Nee, maar het gaat wel goed met Freek zijn gezondheid.
2: Ja,
0: ook.
2: Volgens mij ook. Hè?
1: Ik hoor er niks meer over, eerlijk gezegd.
0: Nee, volgens mij kan
2: hij. Hij is in Amerika geweest voor het een en ander. Ook om te leren hoe ermee om te gaan, volgens mij, toch?
0: Kan dat niet hier?
2: Ja, maar daar is een meneer. Ik weet echt geen naam, zeg maar, nu qua. Maar die heeft er heel veel verstand van.
0: Oké, okay, nou ja, goed. In ieder geval is dan een week en halverwege. En zometeen Elton John en Britney Spears. Hold me closer. Maar eerst gaan we naar wethouder Abdelhak Djermoumi. Afgelopen week sprak hij in Leiden over jongeren, social media telefoons en de gemeente en de rol daarin. In ieder geval was er ook een informatieavond over. En zijn ze daar maar druk mee. Elmer Bustus in gesprek met Abdelhak Djermoumi.
3: Jongeren, de online wereld en de gemeente. Wat hebben die met elkaar te maken?
4: Die hebben heel veel met elkaar te maken. Als wethouder op jeugd maak ik mij dagelijks zorgen om het mentaal welzijn van jongeren. En de online wereld is daar een onderdeel van. We zien helaas dat de prestatiedruk toeneemt, maar ook cyberpesten en puur het online omgaan met de ontwikkelingen op die online wereld. Ja, dat heeft ons ook vanuit de raad doen besluiten om een plan van aanpak te maken. En we hebben nu een brief vastgesteld met de stand van zaken hoe het ermee staat. En daar gaan we vertellen inderdaad welke elementen we allemaal willen laten ontwikkelen om meer grip te krijgen op die online wereld van jongeren.
3: Want hoe ziet het er nu uit als we gaan kijken naar die online wereld? Het is een weerwar. Jongeren die zitten steeds meer online natuurlijk. Kan dat nog teruggedraaid worden of wordt dat sowieso heel lastig?
4: Het wordt gewoon heel erg lastig. De telefoons, iPads, computers en spellen zijn gewoon een onderdeel van de samenleving geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Iedereen heeft er wel ergens iets mee te maken. Maar wat je dus bijvoorbeeld op gezondheids- en mentaal welzijngebied ziet, is dat je kinderen binnenkomen met slaaptekort. Dat kinderen elkaar online pesten. Dat kinderen niet meer naar school durven gaan vanwege dingen die online zijn gebeurd. Maar aan de andere kant ook wel helaas ietsjes pittiger is dat er gewoon hele vechtpartijen al online worden georganiseerd onder elkaar. Ja, en dat verplicht ons wel om hier echt wel mee aan de slag te gaan.
3: Betekent dat dan dat scholen zowel in het basis als het voortgezet onderwijs hier ook actie op moeten gaan ondernemen?
4: Ja, dat vind ik van wel. Maar aan de andere kant, in deze plan van aanpak richten we ons niet alleen maar op de jongeren. We gebruiken de jongeren ook om ons te helpen een plan te maken. Zij weten vanuit hun perspectief het beste wat bij hen werkt. Anderzijds gaan we ook aan de slag met ouders. Maar ook we gaan onze professionals helpen. Bijvoorbeeld aanbieden aan werkgevers om bijvoorbeeld onder werktijd hun personeel te trainen. Hoe ga ik het gesprek aan met kind over online en over telefoon en iPad gebruik. En anderzijds willen we dus ook programma's gaan ontwikkelen die ze kunnen gebruiken op scholen. En dit zijn gewoon hele belangrijke dingen. En we willen samen ook met de politie gaan kijken van joh, zouden we een landelijke lobby bijvoorbeeld richting Den Haag kunnen ontwikkelen om hen bijvoorbeeld ook meer armslag te geven om ook hiermee aan de slag te gaan.
3: En binnen hoeveel tijd zou er zo'n definitief plan moeten liggen en wat zijn de kosten die daarmee gemoeid gaan?
4: We hebben op dit moment een bedrag gekregen van de gemeenteraad van 100.000 euro. Dus daar gaan we in ieder geval mee aan de slag. Hè. Dus dat is een belangrijk kader. Ik denk dat we heel veel ook werk met werk kunnen maken. Dus al bijvoorbeeld de Skill School, die draait al in Leiden-Zuidwest. Dus daar gaan we dus jongeren laten komen. Ik denk dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn om dingen samen te ontwikkelen. Maar in principe is die 100.000 euro hiervoor beschikbaar. En daar gaan we mee aan de slag. Ik hoop nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen.
3: Grote vraag is, staan jongeren hier ook voor open? Zeker omdat je natuurlijk ziet dat social media is zo ingeburgerd. Kan dat minder of kunnen ze daar helemaal vanaf? En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een leeftijdsgrens, wat zou je voorstellen?
4: Wat je dus in andere landen ziet, is de leeftijdsgrens rond sociale media gebruik rond 14 à 15 jaar. Wat ik persoonlijk zou willen, is dat we gewoon proberen in de basisschoolleeftijd gewoon geen telefoon meer te gebruiken. Ik denk dat het aansluit ook bij best wel initiatieven die er zijn. En dan te kijken welke alternatieven je wel kunt gebruiken. Want ik kan me ook voorstellen dat je als ouder wellicht toch contact met je kind wil hebben. Maar zijn er wellicht andere mogelijkheden? Dus en hier moet de wetgever ons ook hierbij gaan helpen. Want je ziet in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Australië, die echt een sociale media verbod hebben ingevoerd. Maar praktisch lukt dat. Dus daar moeten we echt de jongeren bij gebruiken, het onderwijs bij gebruiken, maar zeker ook de ouders.
3: Als we nou gaan kijken naar oproepen, bijvoorbeeld samenkomen voor een vechtpartij, wat je ook landelijk natuurlijk vaak ziet en recent ook in Leiden wat dat gebeurd is op de beestenmarkt. Hoe kan dat worden voorkomen?
4: Nou, in ieder geval aan de voorkant de gevaren hiervan bij de jongeren bekendmaken. Dat als jij hierin zit en dus ook op zo'n afspraak afgaat, ja, welke negatieve consequenties dat kan hebben. Dat kan zorgen dat je bijvoorbeeld een strafblad gaat krijgen. Dus dat dat niet lichtzinnig opgevat moet worden. Aan de andere kant, als wij ouders of leraren trainen, kunnen zij dit soort signalen wellicht al eerder oppakken. Dus nou, dat is gewoon heel erg belangrijk, omdat de komende tijd veel aandacht te blijven geven.
3: En binnen hoeveel tijd gaan we hier een update van krijgen?
4: Ik verwacht nog wat ik al heb aangegeven voor de zomer hier met een update rond terug te komen met het plan van aanpak wat dan is vastgesteld.
3: Nou is er gisteren ook gesproken over smartphonegebruik. Een hele bijeenkomst is er georganiseerd. Wat is daar uitgekomen?
4: Ik ben er zelf niet bij geweest. De burgemeester is daarbij geweest. Mijn collega Wietske Veldman is daarbij geweest. Dus ik krijg daar nog een terugkoppeling van. Maar smartphone vrij opgroeien, dat wil zeggen dat je dus gaat opgroeien en kinderen dus weer fijn laten opgroeien zonder smartphone of op andere manieren. Dus ik laat mij nog informeren over hoe die avond is geweest.
0: Abdelhak Djemoumi in gesprek met Elmar Bustus. Het is Centraal Plus met zometeen om 19:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers heeft weer een nieuwe update voor je. Verder hoor je zometeen Russo en Emma Heesters. Maar eerst Elton John samen met Britney Spears. Dit is Hold Me Closer.

0: Op Centraal Plus zaterdagochtend het beste van het nieuws van de afgelopen week hoor je hier tot 9 uur. Hoe krijg je Mark Wonink met een rood hoofd?
1: Heel veel manieren.
2: Ik wou zeggen, het
3: is gevaarlijke vraag.
0: Ja, Mark Wonink is onze ochtend-DJ en hij is ook politiek verslaggever voor de gemeenteraad in Leiden-Dorp. Nou ja, als een vertrekkend wethouder hem een complimentje geeft, krijgt hij dus een rood hoofd, zei hij van de week. Want de wethouder, Herman Romeijn, bedankte hem voor zijn inzet in die perstribune voor de afgelopen jaren.
4: Ook jullie willen bedanken. Ik ben geen avondmens, maar jullie slaagden er wel in. Zeker Mark, kijk vooral even nu aan. Om aan het eind van de avond, als ik met mijn tong over de vloer naar de bar wilde gaan, om dan toch weer even ons eruit te pakken en met een paar vragen te stellen die je denkt van, mijn hemel. Maar het is belangrijk. Belangrijk om wat hier in de gemeentehuis gebeurt buiten zichtbaar te maken.
0: Dus Herman en Mijn, dus mooie woorden voor onze eigen Mark Wonink.
2: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja, heel leuk. Ja.
0: Zometeen over het afscheid van Herman Romeijn, meer daarover. En ook Louis Capaldi komt eraan met Someone You Love.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
6: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenteraad van Voorschoten staat voor een grote financiële keuze. Het college wil het gemeentehuis verplaatsen naar de Zilverfabriek aan de Leidseweg en vraagt de raad daarvoor ruim 21 miljoen euro beschikbaar te stellen. Over één ding lijken alle fracties het eens. De Zilverfabriek is een bijzonder en prachtig gebouw. Maar over de financiën zijn echter nog veel onzekerheden bij de raadsleden. Wethouder Hubert Schokker heeft daarom aangekondigd dat de raadsleden voor de raadsvergadering van 4 juni nog aanvullende informatie krijgen over het financiële plaatje. Chinees-Indisch restaurant Golden Star aan het Stadhoudersplein in Wassenaar sluit op 1 juni na bijna 50 jaar de deuren. Restauranthouder Takuen Wong gaat zijn ouders achterna. Zij begonnen het restaurant ooit, maar besloten er 10 jaar geleden mee te stoppen en te verhuizen naar Hongkong. Wong kampt met steeds hogere inkoopprijzen voor ingrediënten en ook het aantal gasten in het restaurant is, zeker na coronatijd, sterk teruggelopen. Alleen het afhaalgedeelte floreert nog, maar dat is niet genoeg om de zaak draaiende te houden. Een fietsende vrouw is gistermiddag tegen 2 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising Rietschans-Touwbaan in Leiden-Dorp. Voorbijgangers en personeel van een autodealer verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De vrouw had beenletsel opgelopen en werd uiteindelijk door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, en komt uit het zuiden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Meer nieuws via de site, app en socials.
8: Meer voor jou.
5: Nu meer muziek voor jou.

0: Herman Romein? Ja, nee, ik begon goed, hè? Ik begon Herman Romein. Ik mag nu je zeggen.
1: Je mag altijd je zeggen, zeker.
0: Hey, net het afscheid in de gemeenteraad, een beetje een voetbalvraag. Wat gaat er door u heen?
1: Ja, heel veel. Er gaan 4 jaren door me heen met herinneringen, met mooie dingen. De burgemeester heeft tal van zaken al genoemd. Maar ik gaf aan de gemeenteraad aan waar ik 2 dingen waar ik trots op was. En dat is met name het armoedebeleid, het aandacht hebben voor elkaar. Ik noemde het ook het kloppend hart wat in de samenleving is. En ik ben trots op de samenwerking binnen het college. Daar kijk ik met veel dankbaarheid op terug.
0: Je had net in je speech ook iets over de pers, hè, hoe belangrijk die is. Over de kritische vragen na de raadsvergadering. Nou, dan doen we nog 1 kritische vraag. Waar bent u het minst trots op?
1: Nou, er zijn 2 dingen geweest waar ik ook wel eens wat strenger heb moeten zijn in Leiden-Dorp. Dat gaat bijvoorbeeld over de ruitervereniging, die het ook moeilijk had. En waar ik ook wel moest staan voor het algemeen belang en voor de toekomst. En bijvoorbeeld ook de brandweerkazerne en het erfgoed wat daar is. Ja, dat zijn toch wel 2 dingen die ik wat minder graag had gedaan, maar die wel nodig waren. En uiteindelijk allebei een goede plek hebben gekregen, ook naar de toekomst toe.
0: Ga je met een goed gevoel weg uit Leiden-Dorp?
1: Ja, ook met een gevoel van enige weemoed. Ik had heel graag wethouder gebleven. Ik ga ook echt alle mensen missen met wie ik heb samengewerkt. En ik hoop dat, gelijk maar een oproepje. Kom op mijn afscheidsreceptie de 28e mei, aanstaande donderdag, volgende week donderdag. Maar ik ga Leiden-Dorp missen, maar ik kom zeker nog een keertje terug.
2: Herman Romein, wethouder dus, was hij de afgelopen 4 jaar in Leiden-Dorp. En als er een wethouder weggaat, komt er doorgaans ook een nieuwe voor terug. Freddy Blommers, die werd geïnstalleerd in de gemeenteraad of in het college. En Mark Wonink feliciteerde hem met die benoeming.
0: Mooie avond, denk ik zo. Hè? Benoemd worden tot wethouder, is dat wel een moment?
3: Ja, het is een mooi moment. En ik vind het ook wel een eer dat ik hier nu benoemd ben als wethouder.
0: U moest eerst nog even op de publieke tribune plaatsnemen. Dat hoort dan. Hoe heeft u het politiek schouwspel gezien? Want het ging wel even inhoudelijk ook over het coalitieakkoord.
3: Ja, ik vind het heel goed dat het inhoudelijk over het coalitieakkoord ging. Daarmee hoor je gelijk hoe de partijen erin zitten. En ik verwacht ook een goede samenwerking met de rest van de raad. En ik hoor daar al genoeg aanknopingspunten voor.
0: Dan even over de ontheffing voor de woonplaats. De wet zegt een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij of zij wethouder is. Nu zijn er steeds meer gemeenten in het land waar dat niet zo is. In Leiden-Dorp was dat de vorige periode ook niet. En dan zijn er toch 1 partij, de VVD, die zegt wij stemmen tegen de woonplaatsontheffing. Hoe reageert u daarop?
3: Ja, dat is hun goed recht om zo te stemmen.
2: Ja, VVD maakte er wat dat betreft ook wel een beetje een toneelstukje van door als alternatieve wethouders Alfred Jodocus Kwak en Freddie Mercury tot wethouder te willen benoemen.
4: Nou ja, echt waar?
2: Werd niet door iedereen in dank afgenomen.
4: Nee, trouwens. Dat snap ik.
2: Goed, het is Centraal Plus zaterdagochtend met zometeen de nieuwste Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love hoor je na zaterdag.

0: Nou, zij zegt dat ze ergens over wil praten.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ik heb gewoon een gesprek met Madonna.
1: Ja, leuk.
2: Zullen wij even koffie gedaan of zo?
1: Ik denk dat dat een goed idee is. Ja.
0: Die hebben het over nagels. Ik heb ook iemand gevonden.
1: Ja, eigenlijk. Maar je weet alleen nog niet waar je het over gaat hebben, blijkbaar. Dan. Nee. Nou, spannend.
0: Zij, zij wil het ergens over hebben, toch? Goed, wie er ook ergens wat over wilde hebben. Mooi bruggetje. Ja. Burgemeester Emiel Jens. Want wij gingen met Centraal Plus de burgemeester naar het dorpscentrum. En we spraken daar met Joop Verdonk. Hij is de voorzitter van dat dorpscentrum. Jij komt daar ook heel vaak. Het is ook in jouw dorp.
2: Ja, klopt inderdaad. Dus ook heel veel ook vaak dingen te doen daar zo. Waar ik ook bijvoorbeeld voor mijn werk dan naar heen ga. Maar ook gewoon als ik ergens een bakje wil drinken of zo. Kan je daar ook terecht. Ja.
0: Ja, en wij spraken dus met de burgemeester, want die nam ons speciaal daarmee naartoe. En we vroegen aan hem, waarom dan dat dorpscentrum?
3: Ik ben van dag 1 toen ik burgemeester werd, in 2016, me bewust geweest dat hoe bijzonder het is dat een bewonersinitiatief, want dit is een bewonersinitiatief, het was voorheen een kerkelijk gebouw, eigenlijk is omgetoverd tot het hart van het dorp, waar heel veel maatschappelijke initiatieven zijn. Ik noem het al even muziek, maar ik noem ook dorpskracht, de vrijwilligers die hier geworven worden, de koffieochtenden. Joop Verdonk kan er zo meer over vertellen, zonder subsidie. En dan kun je natuurlijk zeggen, je staat een burgemeester die staat te vertellen zonder subsidie. Maar dat is ook de kracht, denk ik, van dit centrum. Dat zij zelf in staat zijn om heel veel initiatieven aan zich te verbinden. En niet afhankelijk te zijn daarbij van de overheid. En daar heb ik ongelooflijk veel waardering voor, hoe ze dit doen.
0: Joop, mooie woorden van de burgemeester. Ben je er zelf ook trots op dat jullie zonder subsidie kunnen?
4: Het is een keus geweest toen we hier startten. Om zonder subsidie te werken, althans zonder exploitatiesubsidie. Waar we natuurlijk wel tegenaan lopen. Het is een oud gebouw, dus we vechten al jaren tegen wateroverlast, wat zowel van boven komt als van beneden. En dat vergt heel veel geld en daar zou iets meer steun best wel heel plezierig in zijn. Dat wordt nu nog allemaal via fondsen en crowdfunding-achtige activiteiten gedaan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet aan de exploitatie besteden.
0: Maar is dat een directe oproep dan aan, ik kan me voorstellen dat de burgemeester niet nu gelijk kan zeggen, ja dat doen we. Maar is dat een oproep aan het gemeentebestuur?
4: Zeker wel, ja. Zeker wel.
0: Is dat iets waar de politiek wat mee kan?
3: De burgemeester luistert altijd heel goed. De deur is niet dicht bij de gemeente. We hebben nooit gezegd de afgelopen jaren, we doen dat niet. Maar als er incidenteel noden zijn en we de maatschappelijke doelen zijn duidelijk en het past ook binnen de doelen van de gemeente, dan kan een wethouder zeggen, ik wil daar maar eens over gaan doorpraten.
0: Ja, daar redde hij zichzelf mooi uit. Er werd gevraagd om een extra subsidie.
2: Ja, inderdaad. Hè? Ja.
0: Goed, in ieder geval zullen we lekker zomers een liedje doen.
1: Ach, ja. Okay.
0: Met trommels.
1: Ja, ja toch? Klinkt goed. Ja.
0: Het Savri Duo, Play the Life op Centraal Plus.

0: favoriet duo en Play the Live op Centraal Plus met meer muziek. Zometeen in deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. En dan ook meer fragmenten van het afgelopen week. Onder andere is er weer gegeten in de regio en was Brigitte erbij. De dorst.
1: Is het weer gebeurd?
0: Molenpadpicknick.
1: Oh ja, dat klopt inderdaad.
0: Maar moesten mensen hun eigen eten meenemen eigenlijk daar naartoe?
1: Ja, er was wel koffie en thee en zo en kleine versnaperingen. Maar er waren echt gewoon mensen die hadden gewoon grote bakken met zelfgemaakt eten mee.
0: Maar je hebt je wel redelijk gedragen. Want ik heb iemand gesproken die er ook was.
1: Ja.
0: Ja, ook kent. Sandra Larsen.
1: Ja, klopt.
0: Ik denk aan Sarah Larsen.
1: Ja.
0: Maar
1: oh ja,
0: Sandra Larsen van Chemiva, die was hier ook nog in de studio pas voor de Ziggy's. En die zei dat ze jou ook nog gezien had.
1: Ja, maar ze hebben niet zien eten, want ik heb daar niet gegeten.
0: Heb je niks gegeten?
1: Nee,
0: als mensen het zelf maken.
1: Dan. Jouw woorden, maar oké.
0: Nee, dat is bij onze Elmar altijd. Als mensen hier op kantoor trakteren en ze hebben het zelf gebakken, dan zegt hij, nee, ik heb net gegeten.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Zometeen deel 2 van het weekoverzicht. Nu Bruno Mars en I Just Might.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: 8 uur geweest. Je luistert naar Central Plus, Post Malone en Morgan Wallen. En I Had Some Help aan het... niet het begin, want we zitten eigenlijk midden in het lange weekend.
1: Heerlijk.
0: Ja, echt. Wij niet, want wij hebben nog geen weekend. Wij zijn bijna klaar, maar dit voelt toch ook als...
1: Nee, dit is gewoon leuk.
0: Dit is leuk.
1: Ja, dat mag wel. Ja,
2: dit is hobbyen.
0: Ja, nou, weet je wel. Met het nieuws van de afgelopen week. En jij komt elke week op verschillende plekken. Zometeen horen we nog dat jij bij een spellenvereniging bent geweest. Het Duivels Ei samen met Jimmy voor de programma Sociëteit.
1: Ja.
0: Maar eerst gaan we naar Molenpad Picnic. Wat was dat voor picnic?
2: Het Molenpad Picnic, dat was een picnic. Je hebt een molenpad in Zoeterwoude. Dat is de verbindingsfietspad eigenlijk tussen Rijndijk en Dorp in. En wat is er aan de hand?
1: Nee, ik probeer me lachen te ontdekken.
0: Oké. Okay. Ik zeg Molenpad.
1: Ja, dat is heel hard lachen.
2: Sorry, in ieder geval terug. Molenpad, fietsroute tussen Dorp en Rijndijk in. En om eigenlijk die twee dorpen, stukken dorp te verbinden met elkaar, dachten ze, joh, dat hele pad, daar gaan we dan gewoon een gigantische picknick op organiseren. Dus mensen hadden de eigen kleedjes meegenomen, eigen eten, stoeltjes, tafeltjes. En die gingen gewoon vanaf het midden van het pad uitbreiden naar beide dorpen toe. Bij de delen van
0: het
2: dorp.
0: Ja, als het Polenpad was, was het gewoon een bijeenkomst met heel veel goedkope blikken bier, denk ik. Maar dit was een molenpad. Met de picknick en jij was erbij.
3: Ja. We zijn op het Molenpad, het verbindende fietspad tussen Zoeterwoude Dorp en Rijndijk. En in het kader van de 750ste verjaardag van Zoeterwoude dachten we een mooie verbindende evenement te organiseren op dat molenpad. Namelijk de Molenpad Picnic. Dus mensen zijn hier nu op eigen gelegenheid met een kleedje, met een tafel, lunchpakketjes mee. En gezellig maken we een lange stoet vanaf dorp naar Rijndijk. Met z'n allen aan de lange tafel gezellig picknicken.
2: Wat hebben jullie allemaal voor lekkers meegenomen?
4: Alles.
2: Vertel.
4: Cheesecake. Cheesecake. Hamburgers.
5: Nou, ik heb mijn croissantje, hardgekookt eitje en voor de gelegenheid aspergepaté.
2: Zelf gemaakt?
5: Nee, zelf gekocht.
6: We hebben wraps meegenomen en we hebben heerlijke courgettetaart is er gebakken.
7: Zij heeft een hartige taart gemaakt en ik heb een pasta pesto salade gemaakt en we hebben nog stokbrood.
8: Ja, heel gezellig. We komen van allerlei mensen tegen met een hele goed humeur. Dat is hartstikke leuk. De sfeer is super en het is muziek en er komen allemaal van die grappige dingen komen er langs. En je kent gewoon heel veel mensen en iedereen spreekt met iedereen. Het is echt heel erg gezellig.
6: Nou ja, 750 jaar Zoeterwoude. Dat is natuurlijk gewoon sowieso hartstikke bijzonder dat je dat mee mag maken. En we hebben ook 700 wel meegemaakt. Dus ja, dat hoort er toch bij dan?
7: Het is toch een soort proberen om weer een verbinding te krijgen met Zoeterwoude Rijndijk. Alleen zie ik nog niet zoveel Rijndijkers.
8: Nou ja, ik denk dat het mooi is dat het dorp zo naar elkaar toe groeit op een mooie en natuurlijke manier.
0: Angelique Beekhuizen was er ook.
2: Dat klopt,
0: ze nog aangesproken over het zwembad? Want overal waar ze komt...
2: Volgens mij niet.
0: Nee? Oké, gelukkig. Nou, kon ze ook lekker picknicken daar. Had hij ook een kleedje meegenomen dan?
2: Ja, ze was samen met wethouder Monique van Zandijk. En er was, Monique zat in een stoeltje en Angelique op de grond.
0: Zijn er foto's van?
2: Jazeker.
0: Goed, de beelden kun je checken op onze website centraalplus.nl. Zometeen dus het Duivelsei. Wat is dat dan precies? Dat hoor je zometeen. En eerst gaan we terug naar de jaren 90.

0: Oh, en Khalid en Griffin en Save My Love en Boyzone en Picture of You.
1: Zo dan. Ja, goed, man.
0: Allemaal hier bij Centraal Plus, waar we het gaan hebben over Sociëteit, het studententelevisieprogramma van ons op tv met Jimmy. En Jimmy, die is met jou op pad gefeest, tenminste jij filmt het en, ja. En Jimmy staat voor de camera. Jullie waren bij Duivelzijn, hij gaat zo meteen zelf uitleggen wat het is. Maar het is een spellenvereniging.
1: Ja.
0: Ik heb ze zien dansen, ik heb ze zien springen in dat item, dat hoor je zo meteen ook wel.
1: Ja.
0: Hoe heb je het ervaren?
1: Heel eerlijk, het was voor mij precies wat ik ervan verwacht had.
0: Ja, maar jij bent ook van de spellen.
1: Ik ben heel erg van de spellen inderdaad. En het is ook echt, mensen zitten gewoon aan de tafel en die zijn gewoon gezellig spelletjes aan het spelen met elkaar. En dat is eigenlijk gewoon puur wat ze doen. Er wordt ook niet heel, heel veel bier gedronken. Hetgene wat ze drinken, dat hoor je zo meteen denk ik waarschijnlijk wel. Fristi en chocomel en ginger ale geloof ik ook. Het zijn geen feestbeesten. Het zijn geen...
0: Het is gewoon lekker spelen.
1: Het is gewoon lekker spelletjes spelen met elkaar.
0: Jij bent ook van de spellen, toch?
2: Enorm, ja. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, ik vind risk, maar niemand wil ooit met mij risken.
2: Nee,
0: maar
2: dat soort spellen vind ik dan echt weer niet leuk.
1: Ik ben heel erg van de samenwerkingsspellen de laatste tijd. Ik ben er echt achter gekomen dat het een hele gigantische hoeveelheid samenwerkingsspellen zijn al. En dat dat nu een beetje populair begint te worden. Ik vind het superleuk.
2: Maar net als zo'n escape room-achtig iets. Ook.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of dat je tegen het bord speelt, zeg maar. Dat jij doet een ronde en dan heb jij een paar dingen die je kan doen per beurt. Maar tegelijkertijd, zodra je ronde afgelopen is, mag er vanaf het bord iets gedaan worden wat tegen jou werkt, bijvoorbeeld. Oh. Ja, heel uitgebreid allemaal.
0: Er was ook iemand die was afgelopen weekend, die werd uit de trein gehaald. Ik weet niet of jullie dat nog hebben meegekregen.
1: Oh ja, die dat was cosplayer. LARPer. Ja, ja.
0: Dat was een cosplayer. Die zat met een pijl en boog in de trein. Oh. En er werden allemaal meldingen gedaan dat er een moordenaar in de trein zat.
1: Ja, maar dat was iemand met pijl en boog.
2: Dat is ook niet heel handig, nee.
0: Maar dat is weer een ander soort spel. Maar dat is ook spel. Ja. Maar goed, we gaan nu dus naar het Duivelzij. En onze eigen Jimmy, die was daar om een avondje mee te spelen.
3: Een bijzondere naam. Wat moet ik bij een duivelsei bedenken?
4: Het komt volgens officiële bronnen komt het vanwege de Nederlandse literatuur. De eerste keer dat dobbelstenen worden genoemd, worden ze duivelseieren genoemd. Omdat het dus heel veel in gokken werd gebruikt en dan werd het dus als het ei van de duivel gezien. However, een van onze founders was ook een bioloog. En duivelzij is ook een paddenstoel die zeg maar eerst eivormig is en dan vervolgens openbreekt. En dan komt er een stiltje uit en dan lijkt het op een geslachtsdeel. En dat is waarom het ook een duivelzij eet. Zo, hè?
3: Dan gaan we voor het geslachtsdeel. Dat is wel heel interessant natuurlijk. Dan die dobbelstenen, ja dat kennen we wel. Maar dat is een heel bijzonder verhaal, had ik niet gedacht. Maar dus we weten de naam, maar waar ben ik? Ja, ik zie heel veel spelletjes staan, maar wat voor vereniging is dit?
5: Ja, het is een vereniging. We spelen eigenlijk allerlei soorten spellen. Zoals je kan zien, ja, we hebben meer dan 500 bord- en kaartspellen. Maar we doen ook allemaal andere dingen rond ons spellen. Denk aan Dungeons & Dragons, wat best wel bekend is. Maar we hebben ook onze consolehoek met bijvoorbeeld Mario Kart, Smash Bros. Maar ook bijvoorbeeld Just Dance. We doen ook aan trade carding games. Vooral Magic is heel erg bekend. Maar soms ook Pokémon. En daarnaast organiseren we ook nog allerlei grotere activiteiten. Zoals onze jaarlijkse Monopoly race. Dan gaan mensen door het land heen. En dan mogen ze straat verzamelen in steden. Dus ieder jaar op Goede Vrijdag. Want heeft iedereen gratis OV vanaf 12 uur. En dan heb je heel de dag de tijd om door Nederland heen te gaan. De straat te verzamelen. Soms bruggen of theaters. En dan aan het einde van de dag wint er iemand.
0: De hele uitzending van Sociëteit terug te vinden op onze website centraalplus.nl.

0: Belong Together hoorde je hier bij Centraplus, waar we nog even snel voor het nieuws van 8:30 naar een fragment uit de straattalkshow Rudo gaan. Ik kwam daar een dame tegen met een button op, zeg maar, waar zorgheld op stond. En daar wilde ik wel even wat meer van weten. Hey, en ik zie hier onze zorgheld, Dag van de Zorg. Ja,
1: die heb ik net van de thuiszorg gekregen, want ik ben mantelzorger.
0: Oh, ja, want ik wilde net zeggen, heb ik een bepaalde dag gemist, maar... Nee, eigenlijk ben je dus ook, want er staat er dan op, jij bent dan ook een zorgheld.
1: Ja, want ik heb een partner die heeft een progressieve spierziekte. En die gaat erg achteruit. En hij heeft nu sinds maandag een actieve tillift. Dus, en ik doe heel veel ook voor hem. Dus ze zeggen ook van, ja, jij bent een hele goede mantelzorger.
0: En hoe lang heeft hij dit al dan?
1: Al een hele tijd, maar het wordt nu alleen maar steeds erger.
0: Maar dat is natuurlijk voor hem heel vervelend, maar voor jou natuurlijk ook. Want jij bent niet ziek, maar eigenlijk ben je ook ziek.
1: Ja,
0: want je moet zorgen.
1: Er wel zorgen om, ja. Maar verder gaat het hartstikke goed.
0: Nou, ik wil zeggen, want je kijkt, nou ja, wat een lach. Je hebt gewoon een lach op je gezicht, je straalt.
1: Ja, je kan maar beter blij, gewoon gelukkig zijn en niet negatief erin gaan staan.

0: en Swim hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is alweer 8:30, jongens. Nog maar een half uurtje.
1: Gaat weer veel te snel. Ja, dat wel. Maar ik vind het altijd zo gezellig, deze uitzending. En dan is het weer voorbij.
0: Ja, we moeten nog wel even terugkomen op vorige week.
2: Oh jee.
0: Toen zei jij over het weer eerst zien dan geloven.
2: Ja, en ik moet erop terugkomen inderdaad.
0: Ben je tevreden?
2: Nee, ik ben dik tevreden. Jazeker.
0: Ja, lekker hoor.
2: Heerlijk.
0: Ja, dat je dan al alleen 's ochtends vroeg om 7:00 in je bikini gaat zitten. Dat is raar.
2: En dat beeld is ook niet meer uit de hoofd te krijgen.
0: En mensen zien nu dus.
2: Ja, maar precies. Mensen,
0: nou ja, heel eerlijk. Nee, gaan we het zo meteen even over hebben. De sauna straks.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenteraad van Voorschoten staat voor een grote financiële keuze. Het college wil het gemeentehuis verplaatsen naar de Zilverfabriek aan de Leidseweg en vraagt de raad daarvoor ruim 21 miljoen euro beschikbaar te stellen. Over één ding lijken alle fracties het eens. De Zilverfabriek is een bijzonder en prachtig gebouw. Maar over de financiën zijn echter nog veel onzekerheden bij de raadsleden. Wethouder Hubert Schokker heeft daarom aangekondigd dat de raadsleden voor de raadsvergadering van 4 juni nog aanvullende informatie krijgen over het financiële plaatje. Chinees-Indisch restaurant Golden Star aan het Stadhoudersplein in Wassenaar sluit op 1 juni na bijna 50 jaar de deuren. Restauranthouder Takuen Wong gaat zijn ouders achterna. Zij begonnen het restaurant ooit, maar besloten er 10 jaar geleden mee te stoppen en te verhuizen naar Hongkong. Wong kampt met steeds hogere inkoopprijzen voor ingrediënten en ook het aantal gasten in het restaurant is, zeker na coronatijd, sterk teruggelopen. Alleen het afhaalgedeelte floreert nog, maar dat is niet genoeg om de zaak draaiende te houden. Een fietsende vrouw is gistermiddag tegen 2:00 gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising Rietschans-Touwbaan in Leiderdorp. Voorbijgangers en personeel van een autodealer verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De vrouw had beenletsel opgelopen en werd uiteindelijk door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, en komt uit het zuiden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Harry Styles en Watermelon Sugar. Hij staat deze hele maand geloof ik eens een beetje in de Johan Cruijff Arena met zijn concerten. En Sam Venner met Olivia Dean en Rain Me In. Ja, we hadden het net over het beeld van bikini en jou in bikini hier in de studio. Mm-hmm. Maar je gaat wel naar de sauna toe. Daar ging het toevallig heel kort over in de laatste aflevering van Rudo. Met Sandy, de groentevrouw, hadden we het erover. Maar jij bent erover aangesproken op straat, hè?
1: Ja, serieus. Ik liep dus in het winkelcentrum in Leiderdorp. En toen... Ik was gewoon lekker mijn dingen aan het doen, aan het winkelen. En ik was onderweg naar de auto. En ineens hoor ik achter me... Ben je al naar de sauna geweest?
0: Ook zo.
1: Klinkt ook echt heel... Ik schrok er neer. Dus dacht ik, wat gebeurt mij nou? En toen dacht ik, dit is gewoon iemand die inderdaad gewoon op tv heb zitten kijken. En zitten luisteren inderdaad naar het feit dat ik naar de sauna gegaan ben. Ja. En het is een van de weinige keren dat het voorkomt. Dat ik soort van herkend word of zo.
0: Maar je was ook niet in beeld.
1: Nee, inderdaad.
2: Alleen, en daarom vond ik het zo raar. Toch wie je bent, hè?
1: Ja. Berucht en beroemd zijn we toch? Ja.
0: Maar mocht je willen, komende dinsdag.
1: Badkledingdag. Dus badkledingdag. Kom maar, het mag. Ja.
0: Jij gaat nog even een boerka kopen, denk ik. Zometeen, dan gaan we nog naar Sociëteit, naar het studentenprogramma. Want we zijn bij Catena geweest, studentenvereniging. Maar eerst de bruidsparenmiddag. De bruidsparen die 50, 60, 70 jaar en soms wel langer getrouwd zijn in Leiden. Ze werden in het zonnetje gezet afgelopen maandag in de Hooglandse Kerk.
3: Als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik Leiden, de stad van de liefde.
4: Nou, dat kun je wel zeggen. Vandaag zeker hier in de Hooglandse Kerk. 88 bruidsparen die elkaar al heel lang kennen en vooral ook al heel lang getrouwd zijn.
5: Vroeger ontving de burgemeester de diamanten en platina bruidsparen nog in de burgerzaal van het stadhuis. Maar dat past inmiddels niet meer. De grote vraag is natuurlijk, wat is nou het geheim van een goed huwelijk?
6: Verdraagzaamheid, elkaar vrijlaten, dingen samen doen, maar ook dingen alleen blijven doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, daar raak je aan gewend. Je kan niet meer zonder, zeg maar. Dat is iets waar je nu tegenop gaat zien als dat ooit gaat gebeuren. Want daar loop je wel dichter naartoe. Dat is gewoon de realiteit en die is niet altijd leuk.
0: Even gezellig.
2: Ja, wordt hij helemaal verdrietig. Ja.
0: Heel de sfeer weg. Ja. Nee, maar ja, als je 60 jaar getrouwd bent, opeens gaat je partner dood.
2: Nee, ja, zeker. Dat is niet echt een leuk vooruitzicht, maar nee, je ontkomt er niet aan.
0: Bij zwanen sterft dan het mannetje ook? Of het vrouwtje?
1: Uit liefdesverdriet. Ja.
0: Uit liefdesverdriet. Ja. Oh, ja. Romantisch.
1: Ja.
0: De bruidsparenmiddag dus in Leiden werd die georganiseerd. Komende dinsdag trouwens Centraal Plus de burgemeester. Heb ik het ook met burgemeester Peter Heikoop. Onder andere over die bruidsparenmiddag. En heeft hij ook nog wel tips meegekregen voor de liefde. En die gaat hij met ons delen.
2: Nou, dat is lief.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Zometeen nog één item hier in het Centraal Plus weekoverzicht. Eerst Sam Sparrow. Dit is Black and Gold.

0: Ray, Where Is My Husband? Aan bijna het einde van deze aflevering van dit programma, het Centraal Plus weekoverzicht, waar we naar sociëteit gaan.
1: Ja.
0: En het gaat over een boek. Welk boek?
1: Het ledenboek van Catena. Ja.
2: Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk een studentenvereniging, maar wat zou daar dan in staan? Ik heb nooit bij een studentenvereniging gezeten.
2: Ik ook niet, maar ik vermoed dat daar alle leden in staan die ooit lid zijn geweest.
0: Niet de sappige roddels.
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Dat in 1980...
2: zou wel leuk zijn.
0: Ja. Jij weet het ook alweer.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb het opgenomen.
0: Oh ja. Gaan even luisteren. Belana van Damme in gesprek dus met een van de oudleden van Catena.
3: Ja, dit is het ledenboek van de eerste 25 jaar. Van de oprichting af staan daar alle leden hier. Dit is lid nummer 1, A.H. Bergink. Op 7 mei 1952 is Catena opgericht. Toen heette het Societas Studiosorum Academiae Lugduni Batavorum Cui Symbolum Catena. We moeten voor het ontstaan van Catena eigenlijk terug naar de oorlog en zelfs naar voor de oorlog. Voor de oorlog was er heel veel kritiek op de Nederlandse samenleving in het algemeen en ook over de universiteiten. Dat het was allemaal veel te individualistisch en niet saamhorig genoeg. In de oorlog zijn daar heel veel gesprekken achter de schermen geweest over hoe de samenleving na de oorlog veel beter zou worden dan die daarvoor. De idee was dat alle mannelijke studenten dan van het koor lid zouden zijn. Dat gebeurde natuurlijk in de praktijk helemaal niet.
4: Als het idee was dat iedereen lid zou moeten worden bij het koor, hoeveel leden hadden jullie in die tijd?
3: Nou, het koor had een duizendtal leden. Dat was ongeveer de helft van de mannelijke studenten. Catena werd opgericht. Op de oprichtingsvergadering waren er 31 leden. Dus het is bijna niks. Het was ook een heel klein clubje. Het bleef ook heel klein, heel lang, omdat ze heel erg werden tegengewerkt. De rector verklaarde in de Pieterskerk aan de nieuwe eerstejaars dat ze geen lid moesten worden van Catena. En we hebben het over de jaren 50. Dan deden ze het ook niet. Kijk, in de jaren 60 zouden ze dan misschien juist wel lid geworden zijn. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot erkenning van Catena als een studentengezelligheidsvereniging. Toen nog alleen voor mannen, voor mannelijke studenten, met een ander karakter dan het koor.
0: Ja, dit was een fragment uit Sociëteit, het studentenprogramma van Centraal Plus. Tot zover de show van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer, zaterdagochtend 7 uur. Zometeen Johan Hogendijk en ik heb nog een hele mooie plaat van Danny Vera. Word je nu weer verdrietig?
2: Nee hoor.
0: Oh, oké, okay, je kijkt verdrietig.
2: Nee. Ja, omdat het het einde van de uitzending is.
0: Oh. Nou, misschien mag je voortaan bij Johan erbij blijven zitten.
2: Oh, gezellig.
0: Ja. Blijf je gewoon een soort marathon, toch?
2: Ja, leuk.
1: Ja, met hem over je nagels hebben.
2: Ja, ik denk dat hij ze wel mooi vindt, hoor.
0: Tot volgende week. Ik ga even bijkomen van deze 2 uur.

0: Hadden van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken in de regio Rotterdam problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Vlambienoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt. Althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Thomas Gray en Rumors. Op deze zaterdagochtend waar het buiten nu ongeveer een graadje of 3,24 is. Ja, en dat loopt alleen nog op die temperatuur. Want het kan lokaal wel 7, 28 graden worden. En in sommige delen van het land zelfs 30 graden, heb ik me laten vertellen. Maar daar zitten wij niet in dit geval. Maar wij zitten natuurlijk in de regio Leiden, waar het altijd ietsje koeler is, omdat we natuurlijk aan de kust zitten. Ja, het is zaterdagochtend. Het is 23 mei. We hebben weer een aantal leuke dingen voor je klaarstaan deze ochtend. We gaan zo meteen even de agenda met je doornemen. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. Ik heb ook nog een weekendclassic voor je klaarstaan. En die komt uit 1984 van een van de grootste supersterren aller tijden. En we gaan zo meteen ook even lekker aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 23 mei 1996. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. Zo meteen hier op Centraal Plus. Maar goed,

Motion. Ja, het is inmiddels 9:15. Het is tijd geworden om eventjes een kijkje te nemen in de agenda. Wat kun je daar zoal vinden? Je kan hem meelezen op onze website centraalplus.nl. En dan zien we dat het vandaag de open dag van de waterscouting de Lodewijksgroep in Leiden is. Ja, en hoe mooi wil je het hebben om op zo'n dag met dit weer dan een open dag te organiseren. Kinderen en volwassenen die kunnen vandaag ervaren hoe sociaal en leerzaam scouting is. En tot en met 28 mei kun je een bezoekje brengen aan het pop-up Klimaatmuseum in Leiden. Het museum is in een initiatief van de stichting Het Klimaatmuseum. En zij bieden bezoekers een interactieve ervaring rondom het thema klimaatverandering. En door kunst als middel in te zetten wil het museum met gesprek over klimaatverandering op gang brengen. Het Klimaatmuseum is gratis toegankelijk. Kijk voor de openingstijden even op onze website centraalplus.nl. En in het kader van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude kun je op zondag 31 mei tussen 2 en 4 naar het muziekcentrum in Zoeterwoude voor een concert van de Sint-Jans-fanfare. Zij nemen je mee op reis door de geschiedenis van Zoeterwoude. En op onze website vind je een interview met Daphne Ruiter en Nico van der Ploeg die bij Elmar in de middagshow waren om hierover te vertellen. Nou, en van 9 tot en met 12 juni wordt de Leidse Avondvierdaagse weer gehouden. Iedere avond wordt er 5 kilometer gewandeld. En de routes die gaan langs allerlei verschillende plekken in Leiden. En op vrijdagavond is er natuurlijk een feestelijke intocht waarbij alle deelnemers een medaille krijgen. Nou, kijk voor meer agendatips op ons...

0: van mij. Ja, hebben ze nou wel of geen relatie met elkaar? Prinses Alexia en Antoon. Van de week zijn er wel wat vragen gesteld door een journalist. Maar ja, ze liet er eigenlijk heel weinig over los. We gaan het allemaal wel vanzelf zien. We zien hem zo meteen wel een keertje ergens lopen. Op Koningsdag, deze Antoon. Hey, het is inmiddels bijna 9:30 hier op Centraal Plus. Ik heb zo meteen onderweg voor je Jason Derulo en In My Head. Maar het is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeenteraad van Voorschoten staat voor een grote financiële keuze. Het college wil het gemeentehuis verplaatsen naar de Zilverfabriek aan de Leidseweg en vraagt de raad daarvoor ruim 21 miljoen euro beschikbaar te stellen. Over één ding lijken alle fracties het eens. De Zilverfabriek is een bijzonder en prachtig gebouw. Maar over de financiën zijn echter nog veel onzekerheden bij de raadsleden. Wethouder Hubert Schokker heeft daarom aangekondigd dat de raadsleden voor de raadsvergadering van 4 juni nog aanvullende informatie krijgen over het financiële plaatje. Chinees-Indisch restaurant Golden Star aan het Stadhoudersplein in Wassenaar sluit op 1 juni na bijna 50 jaar de deuren. Restauranthouder Takuen Wong gaat zijn ouders achterna. Zij begonnen het restaurant ooit, maar besloten er 10 jaar geleden mee te stoppen en te verhuizen naar Hongkong. Wong kampt met steeds hogere inkoopprijzen voor ingrediënten en ook het aantal gasten in het restaurant is, zeker na coronatijd, sterk teruggelopen. Alleen het afhaalgedeelte floreert nog, maar dat is niet genoeg om de zaak draaiende te houden. Een fietsende vrouw is gistermiddag tegen 2 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising Rietschans-Touwbaan in Leiderdorp. Voorbijgangers en personeel van een autodealer verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De vrouw had beenletsel opgelopen en werd uiteindelijk door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, en komt uit het zuiden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt het asfalt vernield. En dat is ook op de Vlaminoordbrug. De weg is ook dicht. De parallelbaan is wel open. Maar daar heb je inmiddels bijna 30 minuten oponthoud. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

hier op Centraal Plus. Ja, het is daarmee tijd geworden voor de weekendclassic van vandaag. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1983. Op zijn landgoed in San Fernando Valley in L.A. is Michael Jackson net klaar met zijn tweede soloalbum Thriller. En de eerste track die daarvan uitgebracht wordt is natuurlijk Wanna Be Starting Something. Nou, inmiddels is het alweer tijd geworden om de tweede single van het album uit te brengen. En dat wordt Billie Jean. De track gaat over een vrouw die beweert dat Michael de vader is van haar pasgeboren zoon, wat Michael vervolgens ontkent. Het nummer is gebaseerd op een waargebeurde ervaring met de zogenaamde groupies die hem en zijn oudere broers tijdens tournees lastig vielen. Billie Jean is overigens niet de naam van deze vrouw, maar staat voor een fictief personage. Het staat voor obsessieve fans en vrouwen die onterecht beweerden dat Michael Jackson de vader van hun kind was. Ja, tijdens optredens in het tv-programma Motown 25, Yesterday, Today, Forever, deed Michael Jackson voor het eerst zijn legendarische dance move, The Moonwalk. En vanaf die tijd werd dat zijn vaste danspas tijdens Billie Jean. Werd een van zijn grootste hits. En dankzij de film die momenteel in de bioscoop draait, staat Michael Jackson momenteel met Billie Jean bovenaan in de Spotify-hitlijst.

tijd hier op Centra Plus. Waar het inmiddels tijd geworden is om het rad te laten bepalen wat we gaan draaien. Het rad dat ken je van de vrijdagavond. Dat hebben we hier in de studio staan. En dan geven we op vrijdagavond altijd een slinger aan. En dan gaan we eens kijken wat dat rad dan zeg maar voor ons in het petto heeft. Nou, dat gaan we nu ook weer doen. We gaan naar de hitlijst van 23 mei 1996. En dan gaan we zo eens kijken wat we voor je kunnen draaien. Dan moeten we even wachten tot het rad stilstaat natuurlijk. En dat is bijna hoor, dat duurt niet zo erg lang meer. Dat rad, dat staat nu stil. Op het getal 24, dan gaan we eens kijken. Wat vonden we in de hitlijst van 23 mei 1996 op nummer 24? Lekker zomers, hier is Los Del Rio en Macarena.

0: Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3 kwartier vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jullie begint al aardig op te lopen hier in de studio. En daar kunnen we alleen maar van genieten. Nou, wat gaan we zo meteen voor je doen? We hebben de bioscoopagenda voor je klaarstaan. We gaan eens kijken wat er zo aan de bioscopen draait. En we hebben een overzichtje voor je van de 30 van de afgelopen week. Vanmiddag gooien we een nieuwe aflevering met Erwin hier op Centraal Plus. Tussen 5 en 7 is hij weer bij je met een compleet nieuwe lijst. Maar wij gaan nog eventjes kijken hoe de lijst van vorige week eruit zag. En natuurlijk aan het einde van het programma hebben we weer een heerlijke kooktip voor je. Een makkelijke maaltijd die met een klein half uurtje gewoon op tafel kan staan. Ja, het moet niet al te moeilijk doen natuurlijk met dit warme weer. Dus we hebben een makkelijke maaltijd voor je uitgekozen. En natuurlijk draaien we heel veel lekkere muziek op Centraal Plus. Zoals deze van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage. Creepin'!

0: Ik heb even de top 5 voor je opgezocht. Op nummer 5 vinden we een nieuwe film binnengekomen in de top 5. The Sheep Detectives. In deze familiefilm speelt Hugh Jackman een herder genaamd George. Die zijn geliefde schapen iedere avond voorleest uit detectiveboeken. En dan op nummer 4, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow gebroken wordt om het hart van zijn crush te winnen, krijgt een hopeloze romanticus precies waar hij om gevraagd heeft. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En op nummer 3, de Super Mario Galaxy Movie. Die blijft ook bijna in die top 5 staan. Na de gebeurtenis uit Super Mario Brothers The Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi. En vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar Prinses Peach. Terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang kan houden. Leuk om met de kids naartoe te gaan. En op nummer 2, The Devil Wears Prada. De opvolger van het succes uit 2006. Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep. Die voert een intense strijd tegen haar voormalige assistent. Die inmiddels een invloedrijke topvrouw is geworden. En nog steeds op nummer 1, de film Michael. De film natuurlijk over Michael Jackson, de artiest Michael Jackson. Van de tijd dat het allemaal begon als frontman van de Jackson 5 tot het moment dat hij de King of Pop werd, de grootste superster aller tijden, staat dus nog steeds op nummer 1 in de bioscoop top 5. En vanmiddag hebben we weer een nieuwe aflevering van de 30 hier op Centraal Plus. Erwin, die gaat je dan weer meenemen in een hele compleet nieuwe lijst. En ook weer gaat hij de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Maar tot die tijd moeten we nog even doen met de plustrack van deze week. En die is van Stella Lefty. Als ik het goed uitspreek. En Boston.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: and Just the Way You Are. Onderweg is Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En we gaan zo meteen ook nog eventjes een overzicht met je doen van de 30. Maar hier is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeenteraad van Voorschoten staat voor een grote financiële keuze. Het college wil het gemeentehuis verplaatsen naar de Zilverfabriek aan de Leidseweg en vraagt de raad daarvoor ruim 21 miljoen euro beschikbaar te stellen. Over één ding lijken alle fracties het eens. De Zilverfabriek is een bijzonder en prachtig gebouw. Maar over de financiën zijn echter nog veel onzekerheden bij de raadsleden. Wethouder Hubert Schokker heeft daarom aangekondigd dat de raadsleden voor de raadsvergadering van 4 juni nog aanvullende informatie krijgen over het financiële plaatje. Chinees-Indisch restaurant Golden Star aan het Stadhoudersplein in Wassenaar sluit op 1 juni na bijna 50 jaar de deuren. Restauranthouder Takuen Wong gaat zijn ouders achterna. Zij begonnen het restaurant ooit, maar besloten er 10 jaar geleden mee te stoppen en te verhuizen naar Hongkong. Wong kampt met steeds hogere inkoopprijzen voor ingrediënten en ook het aantal gasten in het restaurant is, zeker na coronatijd, sterk teruggelopen. Alleen het afhaalgedeelte floreert nog, maar dat is niet genoeg om de zaak draaiende te houden. Een fietsende vrouw is gistermiddag tegen 2 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising Rietschans, Touwbaan in Leiderdorp. Voorbijgangers en personeel van een autodealer verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De vrouw had beenletsel opgelopen en werd uiteindelijk door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig en droog. De wind is eerst zwak, kracht 2, en komt uit het zuiden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt toe tot matig, kracht 3. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met ruim een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. Echter op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je wel 5 kilometer file nog met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Blurred Lines.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, we gaan eens even kijken. We gaan het overzicht van de 30 even met je doornemen. De lijst van 16 mei 2026. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers. Op nummer 28 vonden we Calvin Harris samen met Jazzy en Satisfy. En op nummer 25 Huggle samen met Solto en Jamaican. Ja, en dan hebben we verder nog 7 tracks die gezakt waren. 14 hits die gestegen waren. En 7 die bleven er op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dit was de top 3 van de afgelopen week. Met op nummer 3 een re-entry voor Bruno Mars en I Just Might.
2: 3.

De top 3 van de vorige week. Op nummer 3 vonden we Bruno Mars en I Just Might. Op nummer 2 de Bausa en Magnetic. En wederom op nummer 1 Alex Warren en Fever Dream. Vanmiddag hoor je een nieuwe aflevering met Erwin hier op Centraal Plus, de 30. Hij gaat weer een compleet nieuwe lijst met je doornemen tussen 5 en 7. Ja, en zou Alex Warren nog steeds op 1 staan? Je hoort vanmiddag tegen de klok van 7 hier op Centraal Plus. Zo meteen nog de kooktip voor je. Maar eerst is hier Rehab met All Around the World.

Rehab en All Around the World. En als je dit hoort, dan weet je dat het opgelette geblazen is. Dat je eventjes pen en papier erbij moet pakken. Want je krijgt van mij een heerlijke kooktip voor het weekend. Wat eten we dit weekend? Een heerlijke romige spinaziepasta. Met zachte spinazie en zoete zongedroogde tomaatjes. Nou, wat heb je daar onder andere voor nodig? 350 gram pasta pennen of tagliatella, maakt niet zo heel veel uit. 200 gram verse spinazie, 120 gram zongedroogde tomaatjes. En dan heb je 200 milliliter kookroom nodig, 75 gram parmezaanse kaas en 2 teentjes knoflook. En dan heb je nog een ui nodig en wat olie en natuurlijk wat Italiaanse kruiden en een klein beetje peper en zout naar smaak. Nou, het is ongeveer met een half uurtje op tafel, dus heel veel werk is het niet, maar het is wel lekker om dat dan eventjes te eten in het weekend, want dan heb je in ieder geval een makkelijke maaltijd en is het nog gezond ook, want er zitten allerlei gezonde dingen in. Nou, mocht je de kooktip helemaal willen ontvangen, ook hoe je hem moet bereiden, niet dat het heel moeilijk is, maar dan hebben we even stap voor stap voor je uitgewerkt hoe je hem moet bereiden. Stuur even een mailtje naar johan@centraalplus.nl, johan@centraalplus.nl. Dan zal ik het volledige recept eventjes naar je doorsturen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De

0: gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier oponthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in

0: gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood.

0: algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16. Van Rotterdam naar Breda is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienenoordbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zaterdag 23 mei. Welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. En het is een stralende pre-Pinksterdag. En ik mag je weer meenemen door de lijst van week nummer 21. In de lijst van vandaag hebben we 14 stijgers. Ik heb 11 zakkers, 3 plakkers en 2 binnenkomers. En plakkers, dat is niet zo gek met dit weer. En de hoogste van die komen straks tegen op nummer 23. En die ken je dan vast wel als de plustrack van afgelopen week. Trouwens, over plustracks gesproken. Daarvan komen we er vandaag 11 tegen in de lijst. Inclusief de binnenkomer van deze week. De nieuwe plustrack van volgende week die hoor je natuurlijk vandaag zo rond de klok van 6:15. En natuurlijk vandaag ook aandacht voor de verjaardagen, de concerten en de nieuwsfeiten van 23 mei. Nu eerst de 2 langlopers uit de lijst. Respectievelijk staan ze 21 en 33 weken in deze lijst. Taylor Swift en Somber.
1: De 30 grootste hits van dit moment. Dit is De 30 met Erwin Prins. 29.

zouden zo langzamerhand een eind komen aan het succes van deze plaats. 33 weken totaal in de lijst. We hebben het over Somber en deze week gaat hij als hardst onderuit. Zakt 8 plekken naar 28 met zijn 12-12. En daarvoor ook zijn langloper, Taylor Swift. 21 weken genoteerd geweest met haar Open Light en zakt deze week 6 plekken naar 29. Twee nu binnenkomen in de lijst, dat betekent ook dat we in ieder geval afscheid nemen van twee platen. Welke hoor je deze week niet meer terug naar deze?

0: Wat een fijne stem heeft deze dame. Jessie hoorde je. En dat deed ze samen met de klanken van Calvin Harris. Hij maakte weer een lekker dansbaar nummertje van. Maar die stem, jongens, die blijft toch echt ook gewoon onder je huid zitten. Jasmine Burns, weet ze eigenlijk. Ze is 29 en komt uit Ierland. En ze maakte deze voor het eerst een plaat met deze Calvin Harris. Deze week op 27 in de 30. Daar ben ik bij je tot 7 uur vanavond. Tellen we af richting de nummer 1 van deze week. En daar hebben we ook nieuwe binnenkomers. En een van die komen we nu tegen. Het nummer is geproduceerd in 2014, dus dat is gewoon al 12 jaar oud. En Martin Garrix die heeft het al vanaf 2015 op zijn playlist staan. Nou, omdat de platenmaatschappijen er met elkaar niet uitkwamen, is het nummer gewoon al die tijd nog niet uitgebracht. En werd pas onlangs door beide maatschappijen groen licht gegeven. Nou, eindelijk zou je denken, is er dan de samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Daar hebben we het over. En deze week zijn ze nieuw binnen op nummer 26 met Repeat It.
1: Nieuw binnen.

Wat een lekkere plaat. De nieuwe van Sabrina Carpenter. Ze deed het samen met Madonna. En ze gingen deze week twee plekken voorwaarts door naar 25 met Bring Your Love. En daarvoor de nieuwe plaat op 26 is te binnenkomen. De lijst is van Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Nou, die gaan we vaak nog vast heel vaak horen. Dus die zetten we hier vaak gewoon in de studio lekker op repeat. Heel lekker dat je luistert op deze lekkere warme zaterdagmiddag. Het is pre-Pinksterdag. Morgen eerste Pinksterdag. En dan gaan we lekker een lang weekend tegemoet met prachtig lekker weer. En daar heb ik ook lekkere muziek bij. En ik hoorde de intro, moest ik aan dit denken. Dat herken je natuurlijk meteen. Maar toen ik dus de plaat ging draaien, dacht ik, dat is toch bijna een kopietje. Luister maar. Nee. Dat ga je niet doen. Dit. Ik ga het nog één keertje proberen. Deze moet het zijn.

0: Wat een heerlijke zomerplaat is dit. Die gaan we deze zomer ongetwijfeld nog heel vaak horen. Ujjal en Salto en Jamaican Bam Bam.
1: De 30. Nieuwsfeiten van
0: 23 mei, dat staat hier op mijn kalender. Ik neem aan bij jou ook. Dag 143 en nog 222 dagen te gaan. En dan staan we met z'n allen gezellig weer aan de oliebol. Vraag in 1934 loopt het beruchte duo Bonnie en Clyde in een politieval en worden hierbij doodgeschoten. Dan zal ik je eerlijk vertellen, ik heb altijd gedacht dat dat een soort fabeltje was, die Bonnie en Clyde. Dat het allemaal in films alleen bestond, maar nee, ze schijnen dus echt te hebben bestaan. Vraag in 1988, dat is dus op de vraag op de kop af 38 jaar geleden, belandt toenmalig kroonprins Willem-Alexander, wat nu onze koning is, met zijn auto in de sloot van het pesthuis van Leiden. Ja, kunt je dat nog herinneren? Ja, echt. En vraag in 1969, komt de rockopera Tommy van The Who uit? Het zou de eerste zijn van twee rockopera's die zijn geschreven door gitarist Pete Townshend. Hij heeft er nog één geschreven, de tweede was Quadrophenia in 1973. En ik denk dat vandaag de Teenage Mutant Ninja Turtles ook heel blij zijn, want het is vandaag namelijk ook de internationale dag van, jawel, de schildpad. Ja hoor. En nu nummer 23. En die is van Stella Lefty. De hoogste.

En zo gemerkt staat deze plaat ook alweer 23 weken genoteerd. En deze week gaat hij één plekje achteruit. Offenbach met zijn Miles Away op 22 deze week. En daarvoor Stella Lefty. En het was de plustrek van afgelopen week. Stella komt uit Illinois, is 19. En ze verhuisde voor haar carrière naar Los Angeles. En daar bouwde ze eigenlijk al heel snel een heel groot social media netwerk op. In haar muziek combineert ze muziek van een beetje folk met Americana. En natuurlijk pop country. Nou, dat country, dat heb je zeker eruit gehaald. Ze heeft twee grote voorbeelden. Dat zijn Taylor Swift en Miley Cyrus. Nou, dan heb je een paar grote voorbeelden hoor. En ik denk dat zij ook een hele grote gaat worden. Let op mijn woorden, dit gaat een hele grote hit worden. Zeker als het weer zo blijft. Dan gaat die Stella Lefty nog heel vaak gedraaid worden op alle stations in Nederland. Boston Audio was de plustrek dus van afgelopen week. En deze week vonden we haar op nummer 23. En deze dame gaat ook lekker. 30 weken staat ze al in de lijst. En deze week zakt ze 3 plekken naar 21. Olivia Dean.

0: Uitgeroepen tot artiest of dier. Deze Olivia Dean bij de Brit Awards trouwens in 2026. Jordan met So Easy.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, eerst de 10 hebben we weer gehad. Ga ik met jou even het overzicht doornemen van de nummers 30 tot en met 21. Dominic Fike begon ermee op 30, zakt 4 plekken met zijn White Keys. En Taylor Swift gaat ook lekker hard onderuit. 6 plekken gezakt naar 29 met Opal Light. En nog harder gezakt, Somber. Hij zakt van 20 naar 28 met zijn 12 to 12. Maar staat ermee wel als langst genoteerde in de lijst met 33 weken. Calvin Harris en Jesse, zij gaan 1 plekje omhoog naar 27 met Satisfy. En de eerste binnenkomer vonden we op 26. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter stijgt 2 plekken door naar 25. En vorige week 25, nu 24. Usual en Salto en Jamaican Bam Bam. Als binnenkomen deze week is voor Stella Lefty op 23 met Boston. En op 22 een plekje gezakt overdag en Miles Away. En zojuist gedraaid voor je de nummer 18 van vorige week is deze week 21. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En daarmee staat ze 30 weken in de lijst. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de bovenste 20 in de lijst.
1: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app. Nummer 20.

Ik ben zo blij dat ik het van haar hoor. Ze was een tijdje een beetje uit het oog. We hoorden niet zo heel veel meer van haar, maar we zijn zo blij dat ze weer op radio is, deze Olivia Rodrigo. En deze week ging ze 5 plekken door naar plekje nummer 19 met deze Drop Dead. En de nieuwe album komt er ook aan, komt volgende maand uit en gaat heten You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En ze komt ook weer in Nederland, let op 23, 24 en 27 maart staat ze in de Ziggo. Over concerten gesproken. De 30. Concerten. Nou, daar heb je het net over. Eens even kijken welke microfoons we vandaag weer kunnen laten rondzingen. Nou, vandaag dus weer Suzanne en Freek. Ze staan er weer voor de zoveelste keer in het Gelderdoom in Arnhem. En Edwin Evers staat vlakbij. Hij komt naar Caprera in Bloemendaal. En ook Zorg gaat voor de tweede keer op stap. Staat vanavond in Tivoli Vredenburg. En Emmylou Harris, zij zingt ook nog steeds. Ze staat vanavond in Oosterpoort in Groningen. En Harry Styles voor zijn zoveelste concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Rechter tegenover, de AFAS, daar vinden we de Gypsy Kings. En Meteor die staat in het zuiden van het land. Hij gaat naar de muziekgieterij in Maastricht. Dan morgen 24 mei Kovacs in Carré Amsterdam. Kenny Dulfer vinden we dan in de Nieuwe Noor in Heerlen. En de Jacksons, jawel, zij spelen ook nog steeds. Zij staan in de Doelen in Rotterdam. Maandag 25 mei dan Sommieu in Paradiso Amsterdam. En dinsdag de 26e Verka Seruska in AFAS Amsterdam. Woensdag 27 mei Stef Bos in de Schouwburg in Utrecht. En Dermot Kennedy vinden we dan in AFAS Amsterdam. Donderdag de 28e, Skank en Nancy in het Muziekgebouw in Eindhoven. En Deus, ja lekker hard jongens, in de Muziekgieterij in Maastricht. En als laatste van deze week, vrijdag 29 juni, Douwpop. Vinden we dan Hedon Zwolle, dat is leuk. En Zubero komt naar Nederland, hij staat in de Ziggo in Amsterdam. En Jaap Rezema vinden we dan in het Muziekgebouw in Eindhoven. En als laatste, Miss Montreal. Zij staat vrijdagavond in de AFAS in Amsterdam.

Ik vind het zo'n ongelooflijk leuke plaat, deze. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Hij staat op 17 deze week, Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. Dus daarmee staat ze 9 weken genoteerd. Terwijl buiten nog steeds volgens mij hartstikke lekker weer is. Dus ja, de shirts zijn niet dicht, ik kan het niet zien. En ik moet enigszins maar uitrekken om te kunnen kijken wat het weer is. Maar volgens mij is het buiten nog steeds heerlijk weer. Ik heb de airco aangezet hier, jongens, in de studio. Mike, maak je de pis niet lauw. Het is gewoon lekker weer. En wij gaan jou proberen tot 7 uur te verwennen met de lekkerste plaatjes. Ik heb er nog 2 voor het nieuws. Zometeen Afrodex, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Maar eerst deze leuke.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Just Might op 2, Bauza en Magnetic. En de pole position was vorige week voor de zevende week op rij voor Alex Warren en zijn Fever Dream. Nou, in dit uur natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe plustrack. Zo rond 7:15 doen we dat. Ik heb voor jou nog de verjaardagen. Wie zijn er vandaag jarig op deze 23 mei? Dat doen we zo rond 6:30. En verder natuurlijk nog een stuk of 13 hits te gaan. Waaronder die van Harry Styles. Hier is American Girl.

grappig trouwens dat eigenlijk het origineel alweer 15 jaar oud is. En dat klinkt nog als de dag van gisteren. En dit is dan een wat snellere versie, maar het klinkt eigenlijk best lekker. Just Day, Jack Style en John. Vier plekken gezakt deze week naar 12 met Turn the Lights Off. Mocht je het trouwens leuk vinden, deze hele lijst vind je overigens ook op onze website. Die staat op centraalplus.nl. Als je dat intikt, dan kun je even kijken bij de programma's die we hebben. En daar vind je dus ook alles over de 30. En die hele lijst die staat er ook altijd gewoon integraal op. Dus kun je gewoon meekijken, stiekem spieken wat er bijvoorbeeld alvast op nummer 11 staat. En als je het niet weet, als je het niet kan kijken omdat je lekker in de zon zit, help ik je wel. 12 vorige week, 11 deze week, Bebe Rexha en Faithless.

0: Nou, veel beter krijg je niet vandaag. New Religion van Bebe Rexha en Faithless deze week op 11.
1: De 30. Overzicht.
0: Even de nummers 20 tot en met 11 met je doornemen in het uitgebreide overzicht. Op 20 hadden we een zakker. Suzanne Freek komen van 17 met Halverwege. En op 19, vijfelijke winst voor Olivia Rodrigo en haar Drop Dead komt van 24. Vorige week 15, nu 18, snelle en laat het licht aan. En ook Bella Kay gaat achteruit. Zij zakt 4 plekken naar 17 met I Love It, I Love It, I Love It. Zij hoort bij mij van Christus Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer gaat 3 plekken omhoog door naar 16. En vorige week 16, nu 15, Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. Topstijger deze week in de lijst op 14, Sienna Spyro en Material Lover. En Harry Styles gaat een plekje omhoog en gaat van 14 door naar 13 met American Girls. Vorige week 8, nu 12. 4 plekken verlies dus voor Just A, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. En juist weer gedraaid, de nummer 12 van vorige week is deze week nummer 11. Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Dat betekent dat we toe zijn aan de top 10. De man die we vinden op Pinkpop dit jaar, Teddy Shums. Hij staat op 10 met Mr. Know It All.
1: Nummer 10.

Miles Smith en Now Holland Drive Safe ging één plekje voorwaarts. Vorige week 10, deze week genoteerd op 9. En daarvoor Teddy Swims. Ook een plekje winst voor hem. Hij gaat van 11 naar 10 met zijn Mr. Know-It-All. Zometeen Bruno Mars en Risk It All. Maar nu eerst Another samen met 54 Ultra. Op 8 deze week met Talk To You.

0: Talk to You was van Another. En samen met 54 Ultra deze week op nummer 8.
1: Hey Prins!
0: Ja?
1: Kan het wat zacht, hè?
0: Ik ga mijn best doen voor je.

0: hoeveel meer soul wil je hebben in je radio? Bruno Mars, twee plekken winst deze week voor hem op 7 met zijn Risk It All.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Nou, daar is hij hoor. Kijk op de klok en dan zie je dat het 10 seconden voor 6:30 is. Nou, hoogste tijd om even de verjaardag met je door te nemen van vandaag. 23 mei, dat staat op de kalender. Dus even kijken, als jij vandaag je verjaardag viert, met wie ben je dan gelijkertijd jarig? Nou, allereerst een dame die, nou ja, noem het een dame. Dat is echt een dame van stand hoor, want die viert haar 93e verjaardag. En die ken je van dit. En het over Dame Joan Collins. Ze is 93 geworden vandaag. Britse actrice, ik dacht dat ze uit Amerika kwam. Nee, ze komt echt uit de UK. En ze was natuurlijk Alexis Colby in deze serie Dynasty. Nou, dat dus. Even kijken, Harry Piekema is vandaag jarig. Hij viert vandaag zijn 67ste. Hij is natuurlijk de bekendste supermarktmanager van Nederland. Dat was hij. Maar iedereen kent hem nog steeds al. Ook jarig vandaag Jochem van Gelder viert zijn 63ste verjaardag. Je kent hem uit de programma's als Willem Wever en natuurlijk Praatjesmakers. En een dame die vandaag haar 52ste verjaardag vindt, heeft één hele grote hit gehad in Nederland. Dat is

komt uit Amerika. Amerikaanse zangeres dus. Foolish Games uit 1997 was haar grootste hit. Jewel, daar hebben we het over. Ah, best wel een pareltje hoor. Maar wordt niet zo vaak meer gedraaid op de radio. Gek is dat eigenlijk, hè? Toen de tijd een echt enorm hit. En tegenwoordig gooi je hem bijna nooit meer op zender. En een dame die vraagt ook jarig. Zij viert pas haar 23e verjaardag.

Zangeres Luna. Volgens de Nederlandse wet heet ze Luna van Kampen. 23 geworden. En dit was een van haar grootste hits. Dat is het leven. En ze heeft natuurlijk ook onlangs nog een plaat uitgebracht samen met Rousseau. Dat heet Voorbestemd. Nou, allemaal een hele fijne verjaardag. Ik zeg van harte gefeliciteerd. Snel terug naar de lijst. Net zo zes als vorige week is deze van Sam Fender. Samen met Olivia Dean. Hier is Rain Me In.

Net zo zes als vorige week. Deze van Sam Fender. Samen met Olivia Dean. Staan 10 weken in lijst met Rain Me In. De vraag geldt af, zou er dan wat gebeuren zijn in de top 3? Zijn er dan nog platen van hun plek af? Jazeker, dat is het. Nee, dat is niet deze. Sorry, deze moet ik hebben. Ik denk al, ik zit helemaal de verkeerde schuif op. Deze stond namelijk vorige week 2. Zakt nu naar 5. Wat een fijne plaat. Hier is Magnetic van Bowser.

En ze ging deze week weer één plekje naar voren. Van 5 naar 4 met Zoo Shakira hoorde je. Hey, dat is een bekend muziekje. Kijk op de klok. Ja, bijna 7:15. Hoogste tijd om aan je bekend te gaan maken wat de plustrek van de komende week wordt. Zei ik nog net iets over Shakira? Nou, zij is een van de artiesten die zal optreden trouwens in de rust van de WK-finale dit jaar in de USA. Dat doet ze samen met BTS en Madonna. En die finale is te zien op 19 juli in New Jersey. En we hebben het toch over Shakira. En we moesten hier op de zender natuurlijk ook weer een plustrek gaan kiezen. En ze heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Burner Boy. Nou, Burner Boy die komt uit Nigeria, is 34 en wordt gezien als een van de meest belangrijke artiesten uit Afrika met invloed op het Afrobeat genre. En je kent hem ongetwijfeld nog wel van deze plaat.

0: Dat was dus uit 2024 samen met Coldplay. En dat was de eerste Afrikaanse artiest die optrad tijdens een Champions League finale in 2023. Dat deed hij in Istanbul. En er waren in dat stadion ruim 70.000 bezoekers aanwezig. En er zaten meer dan 700 miljoen mensen voor de televisie. Dus die Burner Boy die heeft zichzelf aardig op de kaart gezet. Nou, dit nummer is dan ook gekozen als de WK Theme Song. En deze week hoor je hem heel vaak hier.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track.
0: Shakira en Burner Boy, Die Die.
1: Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Bruno Mars, dat verveelt er echt nooit. Wat een fijne plaats. Staat 19 weken totaal in de lijst. En deze week blijft hij plakken op 3. Maar hij heeft ook al op 1 gestaan, op 2 gestaan. Hij heeft eigenlijk een hele lijst overal al gestaan. 19 weken totaal genoteerd met zijn I Just Might. Bijna zijn we toe aan de onthulling van deze lijst. Wat wordt de nummer 1 van deze week? Niet zo moeilijk te raden, want er is eigenlijk weinig veranderd op dat gebied. Want dit is deze week... Nee, Ryan Lamme.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de tijd.
0: Nou jongens, kom op nou. Wat is dit dan? Ja, dit gaat helemaal nergens over. Ik moet even een klein stukje terug, want ik zat een verkeerd knopje in te drukken. Niet zo'n klein beetje de verkeerde. Ik moet volgens mij deze hebben. Ja, nou ja, goed. Start ik hem nog gewoon een keer nu in. De nummer 4 van vorige week is deze week 2. En daarna gaan we dus bekendmaken wat de nummer 1 wordt. Maar dat weet je intussen wel. Homewrecker van Sommer vinden we deze week dus op nummer 2.

0: Nummer 2 van deze week is van Somber en Jordan met zijn home record.
1: De 30. Overzicht.
0: Het laatste overzicht. De nummers 10 tot en met 2, dan blijft automatisch de pole position van deze week over. Op 10 begonnen met Teddy Swims. Mr. Know-it-all staat 5 weken genoteerd en deze week ging hij 1 plekje omhoog. Geldt ook voor Miles Smith en Niall Horan. Zij stonden 10 en gaan nu door naar 9 met Drive Safe. En de plekje verlies is er voor Another, samen met 54 Ultra. Zij zakken van 7 naar 8 met Talk To You. Risk It All van Bruno Mars stijgt 2 plekken door. Hij gaat van 9 naar 7 en blijft plakken deze week op 6. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. 3 plek verlies zijn er voor Bauza met Magnetic op 5. En vorige week 5, nu 4, Shakira en Zoo. De andere Bruno Mars staat deze week op nummer 3. Daar blijft hij plakken met zijn I Just Might. En zojuist voor je gedraaid, de nummer 4 van vorige week is deze week 2, Somber en Home Wrecker. Dat betekent dat we voor 8 weken op rij dezelfde nummer 1 hebben. Het kon ook niet missen. Natuurlijk is dat Alex Warren. Je hoort hem nog een keertje weer met zijn Fever Dream.

Voor de achtste week op de pole position deze Alex Warren en zijn Fever Dream. Totaal 11 weken genoteerd. Je luistert naar de 30 van jaargang nummer 3, week nummer 21. Zometeen vanaf 7 uur hoor je tot 9 uur de non-stop mixtape met Erik van Oosten. En hou je van de Backstreet Boys? Dan moet je zeker blijven luisteren, want er zit een speciale Backstreet Boys editie in vandaag. Verder natuurlijk ook nog de Four Tops, Donna Summer, Dua Lipa en Boney M. Dus ja, je kan je lol niet op. Wordt echt weer heel erg lekker. 2 uur lang mixen met Erik van Oosten. Volgende week zit op deze stoel Johan Hoogendijk. Ik zit volgende week ergens anders, ben ik er niet. Maar Johan die gaat het hier waarnemen en de week erop ben ik gewoon weer terug. Klein beetje tijd over nog en ik ga hem toch voor je draaien. Natuurlijk een tipje. Hier is Mangaranga van Dara. Dag!

0: nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: talking. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke